Die mooi stemme van Blackbird, You're the Reason Why, voor dit Ricky Nelson se Hello Mary Lou. Nou ja, ons gaan aangaan met plaaslike klanke van Adam met Oorlog. Daarna gaan ons na die 70s toe. Captain and Tennille se Love Will Keep Us Together en Engelbert Humperdinck's I Can Never Let You Go. Ek sien vir jou in die nuwe uur. Geniet die klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Hierdie uur. Hier's Andrea Borsello en Celine Dion se The Prayer. Daarna gaan ons bietjie ontbyt gaan eet saam met Deep Blue Something se Breakfast at Tiffany's en dan gaan ons luister na Aiden Kate se Clearland. Goeiemôre en baie welkom.

Heerlike klanke daar van Caroline Hisselman, Hunky Dory. Voor dit The Dillions, When Love Comes Knocking in The Doolies and I Wish. Nou ja, so 20 voor 4 hier by Bosval Stereo, die tyd loop vinnig verby. Ek het jou klanke van Blackhawk, Big Guitar, Dana, Nicholas, Sir Caroline en Juanita Duplessis en die Campbells, Stay Fast. Ja, ek het jou gesê, hier gaan ons nog dans vanmore. Hier gaan ons nog dans. Ons gaan lekker skoffel nog. So ja, bly ingeskakel by Bosveld Stereo.

0: Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: natuurlik geen bekendstelling nodig, dis Steve Hofmeyer met asemrowend. Voor The Licking en Dierks Bentley se Worth a Shot. Mooi, mooi klanke daar, nee? Ek het nog so 2 snitte voordat ek gaan groet. Ek het vir jou klanke uit die 60s uit The Move, A Flowers in the Rain. Na dit Johnny Walkling se In Zero.
1: Hier is klanke van die 60s. Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Die musiek van Bo Anderson en Bernie Paul met Be My Baby. Voor het Garth Brooks is Standing Outside the Fire, win ek vierwerke met 4x4. Mees geskakeld by Bosveld Stereo 107.5, en onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaardag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Jaycee Krause nou aan die beurt, met Alles is Joune.

0: Musiekvideo van Ace of Base met design Michael Bublé se It's a Beautiful Day en ek ons met naam.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N14 Noord. Verwag vertragings op pad na die R101 wisselaar. Steeds in Pretoria, die N14 Noord. Verwag vertragings op die afrit tot Eufeesweg. Dan in Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Gouweweg. Dan in Heidelberg, die N3 Noord, een trokbotsing na by die Daswil wisselaar. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord by Allendale. Dan in Kaaisand, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Riverweg. En dan in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Is die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.

Dit is Bobby van Jaarsveld en wederhelfte. Yes, my dear, jou vrijdagochtend in de gezelschap van Boshaal Stereo of Engels 7.5 Hemp online. Boshaal Stereo.co.za en Zuid-Afrikaanse muziek. Nou, hier is Cinema, I Want You Inside and Out.

John Fred and his Playboy Club met Judy in Disguise. En in die dubbel goud ook vir jou Susie Quattro gehad van die 70er jaar met She's in Love with You. Reeds 21 minute oor 10 gaan het goed so op vrijdag.

Gladys Lynn, hi Casanova. Hierdie is Boshal Serie, ons is op pad 12 uur toe. En die jongste Engelse nuusbulletin, ook finansiële aanwysers en verkeer. En daarna gaan ek vir jou groet. Hier is ons instrumentale klanke.

0: Mike Bat met themes from Caravans en sy kruis vir vrijdagochtend plaat op sy rug. Heading towards 12 o'clock and the latest news.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek Selma truck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Bosveld Stereo News.
0: 12 o'clock and good afternoon. National Khalid Congress leader Fadil Adams does not understand why he was arrested instead of being asked to provide a warning statement. He stands accused of fraud and of feeding the ends of justice in the Pinetown Magistrates Court in KwaZulu-Natal. The case has been postponed to the 11th of September, while he will testify before the Midlanga Commission next week. The Workers and Socialist Party has renewed its call for a living wage and justice for the victims of the Marikana massacre in the Northwest. The party says mine workers continue to face low wages, unemployment and poor living conditions, while no one has been held accountable for the 2012 killings. Moving abroad now, at least 4 people have died after record-breaking torrential rain triggered massive floods in Japan's Chiba region. 5 people have been injured and 1 is missing, while more than 400,000 people have been urged to evacuate. More than 45,000 homes have lost their power as the Japan Weather Service has issued the highest level 5 warning for heavy rains and landslides. And finally, rugby news now. All Blacks coach Dave Rennie says players could still force their way into the squad for the first test against the Springboks with their performance against the Bulls. He has named a strong squad for tomorrow's match at Loftus-Versfeld, but insists it's quite different to the team for next Saturday's test at Ellis Park. I'm Eddie Dipenaar for Bosveld News.
5: Stay in touch with Bosveld News 107.5.
0: Well, a quick look at those numbers. Dollar is selling at 16 rands and 17 cents. Euro at 18 rands 67. And £1 costs 21 rands and 86 cents. And Bitcoin sells at $62,645. Gold sells at $4,334.28 a fine ounce. Platinum $1,731.95. And Brent crude oil quarter at $90.46 a barrel.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View, die N3 syd druk verkeer op pad na Van Buren. M1 Noord is daar stilstaande voertuig by Bekloe. Edenwel R24 Wes, verkeer is druk op pad aan die N12 snelweg aansluiting. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Botalaan. N1 Noord stilstaande voertuig voor Bekloe. En dan sien ek twee nuwe probleme. N1 Noord stilstaande voertuig by Nieuwrouer. En N12 Wes stilstaande voertuig by Klipervuur, Rylaan. Goed, dit is groetheids vir my, tot ziens van Eddie de Pinaar, baie dankie. Het was heel lekker vrijdag in jou gesels, ook een lekker week saam met jou gehad. Ongelukkig geen wenner in daar die ontploffing competitie nie, dus speel ons nou vir R4,000. Dan kyk ons volgende vrijdag of ons een wenner het. Ek is weer terug maandagochtend om 9:00, jy moet elke oomblik van jou naweek geniet en volgende in die geselskap van Rudy van Deventer. Hou vir jou geselskap tot 4:00 vanmiddag. En ek groet met hierdie ene van de Bellamy Brothers, Suzanne. Tot maandag dan, pas jy op.

Cycle V, seduce me tonight. Alida Leaf is a Buddha country en die roepbeds wat hierdie uur afgeskop het met a jukebox jive. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, jy stasie met die hart van goud. Ek is Rudy van Deventer en ek hou geselskap al die pad tot en met 4 uur toe. Nou op die speelhuis het ek vir jou Janke se No Hesitation, Armand, jou net liefe, en dan Dave D. Dozy, Breaky Mission Ditch, met heerlijke ooghoudlanke, Bend It.

Het einde van Mango Groove met die titel Home Talk. Wat die verkeer betref is daar twee splinternieuwe probleme. Al ons moet ruste. Op die ene Noordmaartse richting is daar een stilstaande voertuig net voor Riegelaan. En dan die tweede een wat pas hier verskyn het is op die M1 Zuidwaartse richting stadig bewegende verkeer op pad daar na die Boysenswisselaar. Hier is muziek van Lisa Nell nou, Zygerin Evans en ook Tommy Rose een bykie later. Lisa Nell se liedjie se titel is Rooi.

0: Anne van die by Blinding Lights, die horlosie is by so 16 minute voor 6 uur. Net hierna, dan gaan ons na die verkeer kyk, as heel wat nuwe probleme, en daarna is het ook groet uit vir my.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Hartman!

En dit was niemand anders dan as Cliff Richard, as jy maar net kon gaan hoor het aan die stem, Wyatt for Sound, Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. En nou is dit Monique Steyn se beurt met naweklanke, Pink Champagne.

0: The Game of Love, en dit is Wayne Fontana and the Mindbenders. Ja, dat is een liedje wat Gerard Stein en Karike Kiesenkamp ook opneem. Liefde is net een spel. Die tijd, 14 minuten na 8, wordt aan jou gebring door die Plaasegat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasegat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Dit was Renai met haar rock and roll medley, jy sê ek het saam gesing, en dan Hooters is a Satellite. En hier is een van Wiekie de Pre, wat verlede week ook oorlede is, een van de legendes in Afrikaanse muziek. En sy sê wat ek vir jou wil sê, kom sit hier by my.

0: Ja, hier moet ek nou opskuif vir 9:00. So move up gewees van Mango Groove. Ons gaan wegtrek met Billy Ocean.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van Goud.

0: And as Billy Ocean, when the going gets tough, the tough gets going. En hier is Queen ook met It's a Kind of Magic. Nou, hoe gaan het daar by jou, by die vrijdag aand? Is jy aan die gang nog, of is jy moeg na die week? Queen's It's a Kind of Magic.
1: It's a kind of magic.

stem van Steve Hofmeyer, sy FM stereo, en dankie dat Bosland stereo jou FM stereo is. Hier is Alvin Stardust, Makuka Chu.

Good dad en saam met die dames van Blackbird, Key to My Heart, voor het Kraftwerk en The Model. Amper tyd vir hy weervoorspelling, ek het eers vir Robbie Wessels echter met Halley's Comet en, wel, Halley's Komeet moet ek jyder sê, kom ons praat mooi Afrikaansies op, en Denise Williams, let's hear it for the boys.

Kex Brooks en Ronnie Dunn, bekend saam as Brooks en Dunn, en dit was Just Another Neon Night, country muziek op sy beste. Voor het Charlies Berg met Kom Terug, Kom Weer, Kom Haal My. 25 minute voor 12 en Trini Lopez is volgende op die lysie met Beautiful Brown Eyes.

Wynand en Sheree, good-hearted women, en voor het Benson Boone se beautiful things. Ek gaan nie so'n bykie terugvat na die 90's toe met die volgende ene. Het groep wat bekender was vir een van hulle ander treffers. Hier is Aqua met Back to the 80's.

Croissant, Sir Humpty Dumpty for it, Brad Paisley, Mud on the Tires, Aqua, Back to the 80s, en dat het daar so enekie ingeglip wat ek nie opgemerk het nie, voor Aqua, en dit was Rian Benardi se lof. Bring ons uit by kwart voor een tyd vir my, Dewald Verleen, om jou te groet op hierdie saterdagochtend. Ons het 3 lekker ure se musiek gehad, en ons gaan dit weer vanaand doen. Soos gewoonlik, los ek jou nie met leë hande nie. Ek het 2 country klanke van Jason Bradley, heel eerste op Love is Good for the Heart, dan Afrikaanse klanke van Carleen van Jaarsveld, Jakkelstrou met Wolfse Vrou. Is natuurlik waarmee sy bekend gestel is aan die Suid-Afrikaanse publiek, was 'n groot treffer van gewees, daar in 2009, 2010 rond, kan nie geloof, is al so lang terug. David Essex, Silver Dream Machine, natuurlijk klankbaantreffer gewees, waar die man met so'n silver motorfiets reisies gejaag het, en dan die Bugles, Video Killed the Radio Star, net omdat ons nou op die radio is. Dit was natuurlijk een van die groot treffers gewees, een van die groot muziekvideo's, toe MTV begin het, daar in die 80s. Wel, ja, dit is wel genoeg praatwerk gewees vir een aand van my kant af. Ek gaan jy met groet, geniet jou saterdag, Lee is reg om oor te neem, glinster in sy oog en huppel in sy stap, en hy gaan jou geselskap hou, tot en met 5 uur. Tot ek en jy vanavond 9 uur verder gesels, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.
1: Fena, spokes, Bashar.

0: Vrolijke vroegochtendklanke van Samantha Fox met I Only Wanna Be With You. Voor het Jan Raap met Lee My Neer in die Veld, Mango Groove's a special star en ook de Vamps met O Cecilia. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou countryklanke van Don Stetson.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
2: Net die beste countryklanke, Bosveld 107.5.

Hier luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en ons Afrikaanse klanke van Esmy Fox met Misgeloop. Voor dit die een en enigste Blaise Bridges met Let's Dance Maria, Ray Dillon so heeltemal niks en ook country klanke van Don Stetson met A Yellow Rose of Texas. Volgende op die speellys hier by Bosveld Stereo, Leo Seye met You Win, I Lose.